0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
3: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
3: En tot zover het nieuws.
4: 24 uur per dag.
5: De leukste muziek.
4: Dit is Radio.

0: Weet je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
1: Hier op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
3: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
3: En tot zover het nieuws.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultech Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smultech.nl.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
3: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: En tot zover het nieuws.

0: is de nacht van Baarle.
1: De hele nacht de allerlekkerste muziek.
0: Op Radio Bahena.
2: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
3: Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt ze naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren. Het laboratorium werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging verbeterd. Door de hack ontstonden ook lange wachttijden. Vanaf volgende maand moet het aantal uitnodigingen herstellen, maar achterstanden kunnen tot 2028 blijven bestaan. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws.
4: Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld, zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Terug in de tijd. Met de leukste muziek.
2: De leukste muziek.
0: Dit is Radio Bahena.
2: Ken je deze nog?

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws.
3: Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt de maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

You made me feel alive.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Inwoners van de gemeente Alphen-Kaam kunnen op vrijdag 25 september weer gratis snoeihout inleveren op de gemeentewerf in Kaam. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het wegbrengen ervan. Het betreft alleen snoeiafval van particulieren, dus geen bedrijfsafval. En alleen zuiver snoeiafval, dus geen stronken of ander afval. Verder mogen het geen graszoden, gemaaid gras, zand of zwarte grond zijn. Alleen personenauto's, met of zonder aanhanger, worden toegelaten. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens worden niet toegelaten. Inleveren kan alleen op vertoon van een milieupas en een identiteitsbewijs. En er is een maximum van 1 kubieke meter verbonden aan de hoeveelheid snoeiafval die u mag komen brengen. U kunt het snoeihout op vrijdag 25 september gratis inleveren tussen 1 uur en half 4 aan de gemeentewerf Florijnstraat 7 in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Luisteren naar Bahena via internet? Ga voor onze livestream naar radiobahena.be. Gumba, gumba, I want to think, Coco.

0: voor heel Baarle en omgeving. Dit is 24 uur per dag Radio Bahena.
1: Het is zo vreemd, ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
2: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
1: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.

0: een zweepje.
1: Magisch gepraat, tragisch gepraat, dat nergens op slaat.
0: Niemand slaat zijn eigen kind
1: nergens
0: alleen.
1: Op slaat.
0: Jij bent mijn enige verdriet en mijn enige hoop.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Arie. De naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag.
3: De leukste muziek.
2: Dit is Ruud.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 26 en zondag 27 september vindt de internationale autocross in Baarle-Nassau plaats. De wedstrijden worden verreden voor het Autocross Masters kampioenschap. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 8:30 en vinden plaats op het terrein aan de Tommelse Heide nabij Schaluinen in Baarle-Nassau. Voor meer informatie kijkt u op de website autocrossmasters.com of op de Facebookpagina van de Balcross.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Het is weekend. Geniet ervan. En van de muziek van Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws.
3: Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen kostte. Rond 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Het gemaal bij Eefde functioneert onvoldoende en moet worden vervangen, maar een nieuw gemaal is pas mogelijk na een onderzoek van 2 jaar. Bedrijven in Twente vrezen grote economische schade. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dit gebeurde tijdens een testperiode. Dezelfde test leidde ook tot hacks bij OpenAI, Anthropic en Meta Platforms. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een sectorbrede vertraging in de AI-ontwikkeling, gesteund door OpenAI en bijvoorbeeld Elon Musk. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Arie. De naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One to Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
6: Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld. Zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor 1 keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank.

0: is de Bahena Agenda.
1: Op zondag 27 september om 2 uur verzorgt Fanfare Sint-Nicolauskring uit Weelde een straatoptreden ter gelegenheid van Sint-Michiel Kermis. Vanaf dat moment openen ook de zaal van Sint-Michiel en het terras hun deuren en je bent van harte welkom om je dorst te komen lessen of te komen genieten van gebak met koffie, pannenkoeken en ijs. En dit alles in een aangename kermissfeer. Omstreeks 4 uur breekt dan het hoogtepunt van deze kermiszondag aan, namelijk het concert van het Jeugdfanfareorkest van Sint-Nicolauskring Weelde. Een concert vol variatie en met toffe extraatjes. Kom dus zeker luisteren en ontdek zelf het enthousiasme en het muzikale kunnen van het Jeugdfanfareorkest. Meer info vindt u op de website snkweelde.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. De lekkerste gouden ouwe. Steeds verrassend.
2: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
3: De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen kostte. Rond 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Het gemaal bij Eefde functioneert onvoldoende en moet worden vervangen, maar een nieuw gemaal is pas mogelijk na een onderzoek van 2 jaar. Bedrijven in Twente vrezen grote economische schade. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dit gebeurde tijdens een testperiode. Dezelfde test leidde ook tot hacks bij OpenAI, Anthropic en Meta Platforms. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een sectorbrede vertraging in de AI-ontwikkeling, gesteund door OpenAI en bijvoorbeeld Elon Musk. En dan het weer. In het Zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank.
5: 24 uur per dag.
6: De leukste muziek.
5: Dit is Radio.

allerleukste muziek hier op Radio Bahena. Ook in dit uur natuurlijk weer. En dat wisselen we af met informatie uit Baarle en omgeving. We brengen u op de hoogte welke evenementen en activiteiten er plaats gaan vinden. Tot 11 uur is dit muziek en informatie.

Op zaterdag 26 september is er weer de Truktour in Baarle. Op deze dag wordt er voor de leden van So Stuyven's Inn en de kanjers van Brownies en Downies Baarle weer een mooie rondrit georganiseerd door de omgeving. Ze mogen dan plaatsnemen in de grote trucks tijdens deze rondrit. Het belooft weer een prachtige dag te worden voor de chauffeurs, de leden en de kanjers. De Truktour vertrekt om 1:30 vanuit Baarle. De route gaat vervolgens langs Ulekoten, Kaam, Alphen, Riel, Goorle, Poppel, Weelde en terug naar Baarle, waar ze omstreeks 3:00 weer zullen aankomen. De Truktour vertrekt vanaf het terrein van Kees Jacobs Transport aan Winkelhaak 4. Dat is op het industrieterrein van Baarle-Nassau. Kom alle kijken en zwaaien naar deze kanjers bij een vertrek, de doorkomst of de aankomst in Baarle. En geef daarmee de Truktour van Baarle een warm welkom. Meer info kunt u vinden op de Facebookpagina van Truktour Baarle of op de website sostuyvenzin.com/truktour.

Harmonie, Vlijt en Volharding verzorgt op zondag 27 september een kermismatinee in Alphen. Het kermisconcert wordt verzorgd door het Harmonieorkest, geïntegreerd met Bandtime en het Opleidingsorkest. Het kermismatinee begint om 12:30 op de kermis in Alphen. Er worden banken en staantafels neergezet, zodat het publiek gezellig rondom het orkest kan plaatsnemen. Een klapstoeltje of tuinstoeltje mag u ook meebrengen, dan zit u misschien nog comfortabeler. Ook de oliebol zal dit jaar niet ontbreken. U bent allen van harte welkom op het kermismatinee in Alphen op zondag 27 september.

Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.

Inwoners van de gemeente Alphen-Kaam kunnen op vrijdag 25 september weer gratis snoeihout inleveren op de gemeentewerf in Kaam. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het wegbrengen ervan. Het betreft alleen snoeiafval van particulieren, dus geen bedrijfsafval. En alleen zuiver snoeiafval, dus geen stronken of ander afval. Verder mogen het geen graszoden, gemaaid gras, zand of zwarte grond zijn. Alleen personenauto's, met of zonder aanhanger, worden toegelaten. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens worden niet toegelaten. Inleveren kan alleen op vertoon van een milieupas en een identiteitsbewijs. En er is een maximum van 1 kubieke meter verbonden aan de hoeveelheid snoeiafval die u mag komen brengen. U kunt het snoeihout op vrijdag 25 september gratis inleveren tussen 1 uur en half 4 aan de gemeentewerf Florijnstraat 7 in Kaam.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.

Op zondag 27 september om 2 uur verzorgt fanfare Sint-Nicolauskring uit Weelde een straatoptreden ter gelegenheid van Sint-Michiel Kermis. Vanaf dat moment openen ook de zaal van Sint-Michiel en het terras hun deuren en je bent van harte welkom om je dorst te komen lessen of te komen genieten van gebak met koffie, pannenkoeken en ijs. En dit alles in een aangename kermissfeer. Omstreeks 4 uur breekt dan het hoogtepunt van deze kermiszondag aan, namelijk het concert van het jeugdfanfareorkest van Sint-Nicolauskring Weelde. Een concert vol variatie en met toffe extraatjes. Kom dus zeker luisteren en ontdek zelf het enthousiasme en het muzikale kunnen van het jeugdfanfareorkest. Meer info vindt u op de website snkweelde.be.

Zaterdag 26 en zondag 27 september vindt de internationale autocross in Baarle-Nassau plaats. De wedstrijden worden verreden voor het Autocross Masters kampioenschap. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 8:30 en vinden plaats op het terrein aan de Tommelse Heide nabij Schaluinen in Baarle-Nassau. Voor meer informatie kijkt u op de website autocrossmasters.com of op de Facebookpagina van de Balcross.

0: Manuela.
1: De allergezelligste luisteraars luisteren ook naar de allergezelligste radio. Dit is Radio.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
3: Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit een van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
5: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
6: Hoor eens! Deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
7: De reclame van uw bedrijf.
8: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
9: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op zaterdag 26 september is er weer de Tructour in Baarle. Op deze dag wordt er voor de leden van Zo Stuiven Zin en de kanjers van Brownies en Downies Baarle weer een mooie rondrit georganiseerd door de omgeving. Ze mogen dan plaatsnemen in de grote trucks tijdens deze rondrit. Het belooft weer een prachtige dag te worden voor de chauffeurs, de leden en de kanjers. De Tructour vertrekt om 1:30 vanuit Baarle. De route gaat vervolgens langs Ulekoten, Kaam, Alphen, Riel, Goorle, Oppel, Weelde en terug naar Baarle, waar ze omstreeks 3:00 weer zullen aankomen. De Tructour vertrekt vanaf het terrein van Kees Jacobs Transport aan Winkelhaak 4. Dat is op het industrieterrein van Baarle-Nassau. Kom alle kijken en zwaaien naar deze kanjers bij een vertrek, de doorkomst of de aankomst in Baarle. En geef daarmee de Tructour van Baarle een warm welkom. Meer info kunt u vinden op de Facebookpagina van Tructour Baarle of op de website zostuivenzin.com/tructour.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Hier zit je goed.
2: Het lekkerste geluid swingt je radio uit.
0: Radio Bahena.

0: baby. Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit een van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemiddag. Dit is het nieuws.
1: Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de Kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn spoorloos. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit een van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld, zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor 1 keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Harmonie, Vlijt en Volharding verzorgt op zondag 27 september een kermismatinee in Alphen. Het kermisconcert wordt verzorgd door het Harmonieorkest, geïntegreerd met Bandtime en het Opleidingsorkest. Het kermismatinee begint om 12:30 op de kermis in Alphen. Er worden banken en staantafels neergezet, zodat het publiek gezellig rondom het orkest kan plaatsnemen. Een klapstoeltje of tuinstoeltje mag u ook meebrengen, dan zit u misschien nog comfortabeler. Ook de oliebol zal dit jaar niet ontbreken. U bent allen van harte welkom op het kermismatinee in Alphen op zondag 27 september.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Goedemiddag, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit een van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Terug in de tijd. Met de leukste muziek.
2: De leukste muziek.
0: Dit is Radio Bahena.
2: Ken je deze nog?

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 26 en zondag 27 september vindt de internationale autocross in Baarle-Nassau plaats. De wedstrijden worden verreden voor het Autocross Masters kampioenschap. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 8:30 en vinden plaats op het terrein aan de Tommelse Heide nabij Schaluinen in Baarle-Nassau. Voor meer informatie kijkt u op de website autocrossmasters.com of op de Facebookpagina van de Balcross.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Er is maar één Radio Bahena. En dat zijn wij. Radio Bahena 106.7 FM.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen.

0: Wereldgenootschap zegt dat het akkoord bijdraagt aan de veiligheid in het Arctisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Eerder ontstond er onrust binnen de NAVO over het streven van president Trump om Groenland in te lijven. En plannen voor een bijna gratis kinderopvang in 2029 gaan door, maar commerciële opvangbedrijven blijven kritisch. Econoom Ed Buitenhek noemt het een onzinnig plan dat jaarlijks 3 miljard euro kost, terwijl de arbeidsparticipatie slechts met 0,2% stijgt. Daarnaast zijn er zorgen over personeelstekorten. De sector heeft over 5 jaar nog 24.000 extra medewerkers nodig. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.1-2-move.nl. Tot ziens!
2: Hoor eens, deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
3: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be.
4: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit, vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank.

0: is de Bahena Agenda.
1: Inwoners van de gemeente Alphenkaam kunnen op vrijdag 25 september weer gratis snoeihout inleveren op de gemeentewerf in Kaam. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het wegbrengen ervan. Het betreft alleen snoeiafval van particulieren, dus geen bedrijfsafval. En alleen zuiver snoeiafval, dus geen stronken of ander afval. Verder mogen het geen graszoden, gemaaid gras, zand of zwarte grond zijn. Alleen personenauto's, met of zonder aanhanger, worden toegelaten. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens worden niet toegelaten. Inleveren kan alleen op vertoon van een milieupas en een identiteitsbewijs. En er is een maximum van 1 kubieke meter verbonden aan de hoeveelheid snoeiafval die u mag komen brengen. U kunt het snoeihout op vrijdag 25 september gratis inleveren tussen 1 uur en half 4 aan de gemeentewerf Florijnstraat 7 in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Het is weekend. Geniet ervan. En van de muziek van Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Op zondag 27 september om 2 uur verzorgt Fanfare Sint-Nicolauskring uit Weelde een straatoptreden ter gelegenheid van Sint-Michiel Kermis. Vanaf dat moment openen ook de zaal van Sint-Michiel en het terras hun deuren en je bent van harte welkom om je dorst te komen lessen of te komen genieten van gebak met koffie, pannenkoeken en ijs. En dit alles in een aangename kermissfeer. Omstreeks 4 uur breekt dan het hoogtepunt van deze kermiszondag aan, namelijk het concert van het Jeugdfanfareorkest van Sint-Nicolauskring Weelde. Een concert vol variatie en met toffe extraatjes. Kom dus zeker luisteren en ontdek zelf het enthousiasme en het muzikale kunnen van het Jeugdfanfareorkest. Meer info vindt u op de website snkweelde.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. De gezelligste van Baarle. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemiddag. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. Het bondgenootschap zegt dat het akkoord bijdraagt aan de veiligheid in het Arctisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Eerder ontstond er onrust binnen de NAVO over het streven van president Trump om Groenland in te lijven. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One to Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Relectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
1: De reclame van uw bedrijf. Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
2: 24 uur per dag. De leukste muziek.
3: Dit is Radio.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op zaterdag 26 september is er weer de Tructour in Baarle. Op deze dag wordt er voor de leden van Zo Stuiven Zin en de kanjers van Brownies en Downies Baarle weer een mooie rondrit georganiseerd door de omgeving. Ze mogen dan plaatsnemen in de grote trucks tijdens deze rondrit. Het belooft weer een prachtige dag te worden voor de chauffeurs, de leden en de kanjers. De Tructour vertrekt om 13:30 vanuit Baarle. De route gaat vervolgens langs Ulekoten, Kaam, Alphen, Riel, Goorle, Oppel, Weelde en terug naar Baarle, waar ze omstreeks 3:00 weer zullen aankomen. De Tructour vertrekt vanaf het terrein van Kees Jacobs Transport aan Winkelhaak 4. Dat is op het industrieterrein van Baarle-Nassau. Kom alle kijken en zwaaien naar deze kanjers bij een vertrek, de doorkomst of de aankomst in Baarle. En geef daarmee de Tructour van Baarle een warm welkom. Meer info kunt u vinden op de Facebookpagina van Tructour Baarle of op de website zostuivenzin.com/tructour.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Weet je nog die tijd van vroeger?
3: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
2: De onvergetelijke superhit.
0: Hier op Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Harmonie, Vlijt en Volharding verzorgt op zondag 27 september een kermismatinee in Alphen. Het kermisconcert wordt verzorgd door het Harmonieorkest, geïntegreerd met Bandtime en het Opleidingsorkest. Het kermismatinee begint om 12:30 op de kermis in Alphen. Er worden banken en staantafels neergezet, zodat het publiek gezellig rondom het orkest kan plaatsnemen. Een klapstoeltje of tuinstoeltje mag u ook meebrengen, dan zit u misschien nog comfortabeler. Ook de oliebol zal dit jaar niet ontbreken. U bent allen van harte welkom op het kermismatinee in Alphen op zondag 27 september.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Bahena. Grenzen.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag.
2: Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One to Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joni in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.nl.

Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld, zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.nl.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 26 en zondag 27 september vindt de internationale autocross in Baarle-Nassau plaats. De wedstrijden worden verreden voor het Autocross Masters kampioenschap. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 8:30 en vinden plaats op het terrein aan de Tommelse Heide nabij Schaluinen in Baarle-Nassau. Voor meer informatie kijkt u op de website autocrossmasters.com of op de Facebookpagina van de Balcross.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.

0: is de Bahena Agenda.
1: Inwoners van de gemeente Alphenkaam kunnen op vrijdag 25 september weer gratis snoeihout inleveren op de gemeentewerf in Kaam. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het wegbrengen ervan. Het betreft alleen snoeiafval van particulieren, dus geen bedrijfsafval. En alleen zuiver snoeiafval, dus geen stronken of ander afval. Verder mogen het geen graszoden, gemaaid gras, zand of zwarte grond zijn. Alleen personenauto's, met of zonder aanhanger, worden toegelaten. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens worden niet toegelaten. Inleveren kan alleen op vertoon van een milieupas en een identiteitsbewijs. En er is een maximum van 1 kubieke meter verbonden aan de hoeveelheid snoeiafval die u mag komen brengen. U kunt het snoeihout op vrijdag 25 september gratis inleveren tussen 1 uur en half 4 aan de gemeentewerf Florijnstraat 7 in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Op het Spuiplein in Den Haag hebben zich rond het middaguur ongeveer 30 mensen verzameld voor de demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit. Het is een tegendemonstratie tegen die op het Malieveld, waar wordt gedemonstreerd tegen de regeringsplannen op het gebied van immigratie. De politie is zichtbaar aanwezig met oproeppolitie en 2 politiebusjes. De demonstratie is aangemeld bij de gemeente. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Hoor eens. Deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
3: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
4: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: Van maandag 7 tot en met

dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit, vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

gerommeld en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk,

wat ik nu allang vergeten ben. Ik heb mensen echt gehaat die ik nu nog nauwelijks herken. Toen dacht ik, joh, voordat je aan een hartinfarct bezwijkt, relativeren en maak dat je het bekijkt. Ach, er is zoveel nagemaakt, er is maar één ding dat me raakt. Dat is zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets. Want daar blijf ik toch wel eventjes voor staan. Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen gevlogen.

lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen,

0: is de Bahena Agenda.
1: Op zondag 27 september om 2 uur verzorgt Fanfare Sint-Nicolauskring uit Weelde een straatoptreden ter gelegenheid van Sint-Michiel Kermis. Vanaf dat moment openen ook de zaal van Sint-Michiel en het terras hun deuren. En je bent van harte welkom om je dorst te komen lessen of te komen genieten van gebak met koffie, pannenkoeken en ijs. En dit alles in een aangename kermissfeer. Omstreeks 4 uur breekt dan het hoogtepunt van deze kermiszondag aan, namelijk het concert van het Jeugdfanfareorkest van Sint-Nicolauskring Weelde. Een concert vol variatie en met toffe extraatjes. Kom dus zeker luisteren en ontdek zelf het enthousiasme en het muzikale kunnen van het Jeugdfanfareorkest. Meer info vindt u op de website snkweelde.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.

wil aan alle familieleden van de vlucht 1203 zich vervoegen aan het kantoor op de derde verdieping. Plotseling sloeg mij de schrik om het hart toen men het vertelde, beklemd en verward. Nooit zal ik haar meer zien, in de hemel misschien.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Ken je die leuke oude hits nog? Je hoort ze hier. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Op zaterdag 26 september is er weer de Tructour in Baarle. Op deze dag wordt er voor de leden van Soos Stuyvesin en de kanjers van Brownies en Downies Baarle weer een mooie rondrit georganiseerd door de omgeving. Ze mogen dan plaatsnemen in de grote trucks tijdens deze rondrit. Het belooft weer een prachtige dag te worden voor de chauffeurs, de leden en de kanjers. De Tructour vertrekt om 1:30 vanuit Baarle. De route gaat vervolgens langs Ulekoten, Kaam, Alphen, Riel, Goorle, Oppel, Weelde en terug naar Baarle, waar ze omstreeks 3:00 weer zullen aankomen. De Tructour vertrekt vanaf het terrein van Kees Jacobs Transport aan Winkelhaak 4. Dat is op het industrieterrein van Baarle-Nassau. Kom alle kijken en zwaaien naar deze kanjers bij een vertrek, de doorkomst of de aankomst in Baarle. En geef daarmee de Tructour van Baarle een warm welkom. Meer info kunt u vinden op de Facebookpagina van Tructour Baarle of op de website soostuyvesin.com/tructour.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. De radio van ons allemaal. Bahena is de naam. Aangenaam.
2: Well, it's one for the money.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroete, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en een routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: is de Bahena Agenda.
1: Harmonie, Vlijt en Volharding verzorgt op zondag 27 september een kermismatinee in Alphen. Het kermisconcert wordt verzorgd door het Harmonieorkest, geïntegreerd met Bandtime en het Opleidingsorkest. Het kermismatinee begint om 12:30 op de kermis in Alphen. Er worden banken en staantafels neergezet, zodat het publiek gezellig rondom het orkest kan plaatsnemen. Een klapstoeltje of tuinstoeltje mag u ook meebrengen, dan zit u misschien nog comfortabeler. Ook de oliebol zal dit jaar niet ontbreken. U bent allen van harte welkom op het kermismatinee in Alphen op zondag 27 september.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Inwoners van de gemeente Alphen-Kaam kunnen op vrijdag 25 september weer gratis snoeihout inleveren op de gemeentewerf in Kaam. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het wegbrengen ervan. Het betreft alleen snoeiafval van particulieren, dus geen bedrijfsafval. En alleen zuiver snoeiafval, dus geen stronken of ander afval. Verder mogen het geen graszoden, gemaaid gras, zand of zwarte grond zijn. Alleen personenauto's, met of zonder aanhanger, worden toegelaten. Tractoren, landbouwmachines en vrachtwagens worden niet toegelaten. Inleveren kan alleen op vertoon van een milieupas en een identiteitsbewijs. En er is een maximum van 1 kubieke meter verbonden aan de hoeveelheid snoeiafval die u mag komen brengen. U kunt het snoeihout op vrijdag 25 september gratis inleveren tussen 1 uur en half 4 aan de gemeentewerf Florijnstraat 7 in Kaam.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van de Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het Statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Goris, deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld, zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank.
6: 24 uur per dag.
7: De leukste muziek.
8: Dit is Radio.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 26 en zondag 27 september vindt de internationale autocross in Baarle-Nassau plaats. De wedstrijden worden verreden voor het Autocross Masters kampioenschap. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 8:30 en vinden plaats op het terrein aan de Tommelse Heide nabij Schaluinen in Baarle-Nassau. Voor meer informatie kijkt u op de website autocrossmasters.com of op de Facebookpagina van de Balcross.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. De hits van toen. Hier zing je ze
2: allemaal mee.
0: Dit is Radio Bahena.
3: Well, there's a

0: is de Bahena Agenda.
1: Op zondag 27 september om 2 uur verzorgt Fanfare Sint-Nicolauskring uit Weelde een straatoptreden ter gelegenheid van Sint-Michiel Kermis. Vanaf dat moment openen ook de zaal van Sint-Michiel en het terras hun deuren en je bent van harte welkom om je dorst te komen lessen of te komen genieten van gebak met koffie, pannenkoeken en ijs. En dit alles in een aangename kermissfeer. Omstreeks 4 uur breekt dan het hoogtepunt van deze kermiszondag aan, namelijk het concert van het jeugdfanfareorkest van Sint-Nicolauskring Weelde. Een concert vol variatie en met toffe extraatjes. Kom dus zeker luisteren en ontdek zelf het enthousiasme en het muzikale kunnen van het jeugdfanfareorkest. Meer info vindt u op de website snkweelde.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Dit is Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand.
0: De Hertog is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert.

0: goedgekeurd. Een drone wordt bediend door twee piloten, één voor de bewegingen en één voor de camera. Een jongen viel vannacht van een rijdende trein tussen Uitgeest en Kommenier nadat hij zich aan de buitenkant had vastgeklampt. Rond 1:30 zagen vrienden hem aan een treindeur hangen. Een politiehelikopter vond hem naast het spoor. Hij is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. NS en ProRail noemen dergelijke acties levensgevaarlijk. Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van de Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit, vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp en laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
2: 24 uur per dag. De leukste muziek.
3: Dit is Radio Bahena.

bent. Zonder liefde, warme liefde, waait de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke, de Vlaamse lucht.

vechten voor zij te zwaar, van Brugge tot Gent. Hai Marieke, Marieke, op onze jeugd, waar zo van hielden, van Brugge.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op zaterdag 26 september is er weer de tructour in Baarle. Op deze dag wordt er voor de leden van Zo Stuiven Zin en de kanjers van Brownies en Downies Baarle weer een mooie rondrit georganiseerd door de omgeving. Ze mogen dan plaatsnemen in de grote trucks tijdens deze rondrit. Het belooft weer een prachtige dag te worden voor de chauffeurs, de leden en de kanjers. De tructour vertrekt om 1:30 vanuit Baarle. De route gaat vervolgens langs Ulekoten, Kaam, Alphen, Riel, Gorle, Oppel, Weelde en terug naar Baarle, waar ze omstreeks 3:00 weer zullen aankomen. De tructour vertrekt vanaf het terrein van Kees Jacobs Transport aan Winkelhaak 4. Dat is op het industrieterrein van Baarle-Nassau. Kom alle kijken en zwaaien naar deze kanjers bij een vertrek, de doorkomst of de aankomst in Baarle. En geef daarmee de tructour van Baarle een warm welkom. Meer info kunt u vinden op de Facebookpagina van Tructour Baarle of op de website zostuivenzin.com/tructour.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smalistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen

0: voor de bewegingen en één voor de camera. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag.
2: De leukste muziek.
1: Dit is Ruud.

Ja, we zeggen weer allemaal hele goede avond. Weer fijn dat u erbij bent hier bij de Zaterdagavondexpress. Altijd weer mooi om naar te luisteren. Dat wil zeggen weer een paar uurtjes gezelligheid op je toestel. Maar natuurlijk lekkere gauwouwe muziek van de bovenste plank. En natuurlijk luister allemaal lekker gezellig mee. Want we gaan lekker terug in de tijd. Samen met de Beatles.

Ja, ik zei het al, de muziek van de bovenste plank natuurlijk uit de jaren 60 met de Beatles en de rock and roll music. Nou, ik voelde dat jij niet kon wachten op mij.

ze blijven mooi natuurlijk. De grauwe klanken van Ali Wijsbeck. En ik voelde dat je niet kon wachten op mij. Ja, zoals deze. Cody Konings. Nog steeds op de bühne. Met haar 75-jarige leeftijd natuurlijk. Hier is ze met Mucho Amor.

Jawel, Homer Rutska. Gaan we weer terug met onze Limburgse groep natuurlijk. En hebben we het over de Teddy Boys. En we gaan er nog een oudje tegenaan gooien. Ja, lekker. Black is Black, hier is Los Bravos.

Nobody needs me. Ja, lekker natuurlijk, hè. Nou, ik zou zeggen, profiteer er allemaal van, want alles duurt maar even. Dan gaan we beluisteren via Jan Koevoet en samen met Petra van Zundert.

de schoentjes je moeder uit natuurlijk. Haho. De Walkers. En How Long Summer.

vanuit het zonnige zuiden hebben we het over de Walkers en Lonesome Me. Zowel deze. Lekkere gouden houtje met Dora en de Hurts. En ga niet heen.

Ja, lekker natuurlijk met de formatie Highway. En oh, Jenny Girl. Mijn Amsterdam, gaan we eventjes beluisteren. Namens Peter Tenet, ja. Even gas erop, zegt die jongens.

Het is elke zaterdag weer raak. Leo Valentijn met de Zaterdagavond Express. Dat wil je niet missen.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws. Een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank.
1: 24 uur per dag.
2: De leukste muziek.
1: Dit is Radio.

0: Hallo, ik ben Wesley en dit is uw favoriete radiostation.
1: Heel, ik zeg weer bedankt jullie. Nou, een klein uurtje te gaan hier bij de Zaterdagavond Express. Altijd weer mooi om naar te luisteren. Even terug in de gouden oude tijd en dat gaan we doen met de Fortunes. Ja, zeker te weten. And I got you trouble.

Jawel, ik zeg weer hout en versleten, maar nog niet vergeten. Dan heb ik het over de zangeres zonder naam met Eduard en Elena. Geert en Amin.

Ja, lekker. Ga houden van de Stramauko's. En ga maar terug naar je moeder als je wil, ja. Ja, ja. And tell her Johnny said goodbye. Jerry Jackson.

Jerry Jackson en Tell Her Johnny Say Goodbye. Ja. Ja, dat doen we met Bob Smit.

0: Bob Smit. En dan zul je altijd aan me denken. Hoho. Zeker, ja.
1: The news is out.
0: Are you again, again?
1: All over.
0: Gaan we samen doen met de White Waves.

De allermooiste gouden ouwe en de nieuwste hits met Leo Valentijn. Ja.

jou gekozen als de piratenplaat van deze week, Radio Bahena. Hier is de zingende Berkieber en Bruine Ogen huilen niet.

Ja, zoals het woord, bruine ogen huilen niet met onze zingende Mario. Deze ga ik speciaal meedraaien voor Fons en voor Gerda. We gaan luisteren naar de formatie Carbon. En ik heb je zo nodig.

0: 7, Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang. Als u in de toekomst als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's.

0: op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank.
1: 24 uur per dag. De leukste muziek. Dit is Radio.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Dit is Radio Bahena. De radio van ons allemaal.

0: De sfeer zit er weer lekker in. Dit is het Zaterdagavondcafé op Radio Bahena.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechts protest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: Het is 12 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws.
1: Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld, zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank.
2: 24 uur per dag.
3: De leukste muziek.
2: Dit is Radio Bahena.

skiën rood. Ik blitte tot ik krijg een melkautomaat. Hoe ik toen ik al op school zat, bijterde het geen floot. Als niemand mooi in doe gaat, zou ik de inkpot ooit.

0: nornig en ijs hier, die maat ons onderzocht. Die vink bezink ik nooit meer, ik voelde me al bekocht. Het was nog een jong gesje, ik kwam er pas van school. Hij zei,
1: ga je geen bloed?

Baarle heeft veel toeristische attracties. Er is er maar één die je kunt horen. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyad en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyad raakt een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank